osuame suye aye fimo amadami kom aye fimo suye yesum fidie ma yetuamena yakantamdekomesusekana mewoha memenyayedawo abrabo pɛdawo sa no nanso